0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ek, kom ons gaan huis toe.

duivel op je schouw. Maak je ziel toch zoveel oud. Hij schrijft zijn naam met plooien in jouw gezicht.

0: Ja, kom aan.
1: Ja, dat is mijn schoenen.
0: Annie, dat is jouw schoenen.
1: Och, lieve hel. Oké.
0: Kom maar, kom maar,
2: let's go.
0: Assai! Yes! Welkom op mijn plaats, hè?
3: Wel dan, wel dan.
4: The only two things in life that make it worth living is guitars, tune good and firm feeling women.

Ja, daar was een lekker ouliekie daar van Marnie Jackson. En dit is een oud treffer van Guy Koosten gewees, ne? Nicoline. En Guy het om in 1978 vrygestel. Volgende liekie, dier een baie suksesvolle sanger en liekieskrywer, Elvis Blue. En hierdie liekie sy naam is Spore. En dan verder, ons laat ons die deeg beweeg hier op Randpad Radio, so heel gepassing, Johanita Du Plessis dan, na Elvis Blue, gaan groot. Ons laat dit eerst na Spore, en dit is van Elvis Blue.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle.

Daar was gewees Call on Me van Eric Prydz. Nou soos beloof, elke maandag aanspeel ek twee liedjies van ons eie Jannie Du Plessis. Hier van Jagkamp Pap & Grill, bekende country sanger en ook mede aanbieder hier op Ramkat Radio. Nou dit alles hoor jy vanavond net hier op die program, dis ons maandag, rechtstreeks vanuit Jagkamp Pap & Grill op Ramkat Radio. Hier is Jannie, en die liedjie wat hy nou gaan sing is Woman Medley. So klink Jannie.

nog voor hij kan verdwijn. Doe het je erop. Oor het was al die kaapse wijn. Had hij ieder en elk van die wijn gedrink. Vraag ze samen nou weer die aap. Doe maar erop. Die partij was aan iets loop. Wat maak je driver? Vraag ze samen. Nu zie je nou die aap wordt rooi. Doe het je erop. Voor die driver het benoemd.